As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

zei hij is moe gesukkel. Hij zei hij is moe geploeg. Hij zei hij kan niet verder. Hij raakt oud en hij raakt moe. Hij zei dat raakt te zwaar nu. Die geldjes raakt te min. Hij mist die dag van Zuid-Afrika waar die rand een pond doorwin. Hij zei die mensen sukkel. Die mensen krijgen.

22 din. Shakira met Waka Waka. Natuurlijk gedoen so met Freshly Ground. Baie kinderstories rondom dit, want Freshly Ground later aan het gesê, hey, Shakira, waar my geld hou? Waar my geld? Het is 25 minuten net dan die tijd van 6. Hey.

0: Afrika.
1: En het was een ongelukkige tijd voor Afrika, na de tijd van 2010. Direct uitgevallen voor die eindspeel rond is. En als de goal wat gescoord was, was door Tshabalala in die heel eerste game. Die heel eerste goal wat gescoord was voor die wereldbeker, die tijd was natuurlijk meneer Tshabalala homself. En een beetje hartseer, moet ik eerlijk zeggen. Klein beetje hartseer. Maar hey man, het is wat het is. Ons kijk er maar terug. Baie trots op Bafana wat die laatste jaar nou hierdie ene so goed gedoen het tot in die uitspeel rond is. Regtig baie goed gespeel, baie trots op hulle. En kan nie wacht vir die volgende wereldbeker nie. Van strength tot strength, soos hulle sê. Nou, dit is amper 29 minute net na die tyd van 6. Had ek een goeie morgen by die Grootberg Breakfast. Ek het vir my lounsum vandag, so kom ons maak vir my comfy. Stuur vir my nou boodskapies deur. Ek sien die manne is al klaar op ons jas met een klomp verjaarsdag boodskapies. So ek is in vlam om saam met julle te keir. Ek sien ook dat Dion Zizi in September, nee, sal 4 uur opstaan, maar jou ondersteun net met een pink toe en niks meer. Nou Dion, ja, jy weet, ons gaan bykie in die see spring. Hulle gooi altyd nie die woord liefdadigheid voor enige ding, en dan moet ek het doen. Dis hier, en hulle ken my by nou al ook, so dit maak het nou al klein bykie moeiliker om teen die dinge te beklei by die. It is what it is, man. Solank ons net goed doen, is die saak seker reg. So ja, dit is tyd vir ons nies hoofdtrekke en natuurlijk ons weer update voor ons verder gaan en nader aan julle verjaarsdag. Onthou die nommer is 082-333-667 as jy enig iets vir ons wil deurstuur van die dinge.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: En die nuus hooftrekke bedlei regheid tot by jou nuus om 7. Minister Tel sê Suid-Afrika sal voortgaan om met die visa te praat oor die nuutste tariewe. Andy Burnham sê die Oekraïense lande kan op Brittanië se steun staat maak, solank as wat dit nodig is. En Sonker, Banyana verloor teen Tanzania in hulle openingswedstryd by die

0: speel permanente by huis die eerste dag. Ek weet is cheesy, man, ek mis jou. En natuurlijk Danny Smoke en Wilma van Heerden, wat hem daar deur trek hier op die lekker luisterstasie. Altijd lekker om van die mannen te hoor. Danny Smoke, die het vir ons gesê. Hy gaan met die baie bekwame dame duet doen. Nooit geweer is Wilma van Heerden nie, man. Hoe super cool is die. Love you duets in 2026. Wat op jullie die 28ste kan ek vir jou sê, het gaan een lekker dag gewees. Natuurlijk een klein beetje koeler dag hier in uitnaag dispatch area. Minimum 7, maximum 20. Port Elizabeth minimum 11, maximum 19 graden. Volle bulletin is om 7, saam met ons 7 hier nie trots gebring en geborg dier Algoa Steel, dames en heren. So nog lekker paar treffers wat dier trek. Ek hoop julle ochend is lekker. Ek sien julle paar verjaarsdag boodskapies wat dier kom hier na ons kant toe. So ek kan nie wagen met julle te deel nie. Julle kan nog dier stuur 082-333-667 standaard data tot die begeld. Gesels met my, man, as iets op gebeur en natuurlijk ook altyd in die mark vir verkeer nie. So julle speel die verkeersbeamte, julle stuur het dier en ek betaal julle glad die daarvoor. Is net een goeie deal, denk ek, op hierdie hele ding. Ons kan een commissie stig, as julle graag so wil, om te gesels oor die bedrag en alles, maar ek kan al vir jou sê, ek is siek die dag.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Je weet, julle mense dink
2: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedico.

samen met Bobby van Jaarsveld. Hij zei, hij weet wat de boer wil heen. En dan zei ze, jij is wat de boer wil heen, dan is jij wat de boer wil heen. 10 minuten heet voor die tijd van 7 hier en heet dan meneer Bommie van Jaarsveld. Hartelijk goeiemorgen, op jullie zo rot. Hou buddy op jou. Kom eens krabbeke rond op die verjaarsdag boodschap eens en kijk bieke wie is de b-day is het vandaag. Beginnen met een boodschapje van Koos Delling. Hij zei, morgen, hij wil niet voor mijn kleintje en JJ Swanepoel. Ze baie geluk met zijn 26e verjaarsdag. Hij moet ze dan geniet. Zijn opa Koos Delling is nog baie lief voor hem. Ah, ik love dit man. Van lief mijn broer Frank Banker, zei baie geluk met je verjaarsdag. We hebben een lekker dag vol bedarf en liefde. Baie dankie voor alles wat jij voor ons doet, lief je baie. Van je ouders is Cathy, ma, pa en die rest van die familie. En dan aan mijn dochter Ria Niemand wil ik ze starten met kind op jouw nieuwe levensreis. Jij trekt George toe vannacht, goeie tijden. Je trekt al uit die huis uit, maar nooit uit ons harte nie. Al wat jou ma kan vra is, wees voorzichtig in die wereld. Dan baie en onthou die dieren ze altijd oop. Van de terugkomfamilie, kan ik denken, ja. Al onze liefde, mama, papa, boetie, oma, opa en die rest van die familie. En voorspoed van ons af, voor jou nieuwe uitdaging van de lijst hier bij hem samen. En ons is samen met je kom keir, man. Morgen, ik wil net voor mijn kleinkind, is mij baie geluk zijn met je verjaarsdag. Met de volle 4 jaar uit vannacht. Je moet je dag genieten, oma en opa is baie lief hier. Oh, Nunes, ik love dit, man. Ik love dit. Zien ook mensen, vooral voor Likies aan. Ik is zeker, ik zal een beetje kan plan maken met die. Dan zit de Melandre Becker, wow. Old mom, kan dit nie glo, die tyd loop so vinnig. Vandag is 'n hele 9 jaar gelede wat ons met 'n pink bondeltjie geseën was. Old mom se tweede prinses is hier 'n hele 9 jaar oud vandag. Melandri, we love you very much. Stay the sweet, helpful, loving young lady you are. Love from old mom at Ruan Grayson and your dad and your mom. Oh, ek love it. Dan is jy baie geluk. My man Kobus Barnard Bosvark met die 36ste huweliksherdenking. Mag God se liefde vrede en sien elke dag oor ons bly rus. En hier is my wens speciaal vir ons twee. Mag ons liefde elke jaar net nog dieper word. Mag ons altyd de plekke van rus en veiligheid vir mekaar wees en mag die Here ons lei in alles wat voorlê. Amen. En natuurlik, mag ons altyd genoeg rede hê om saam te lag. Selfs op daardie dag wanneer dit net een van ons regtig snaaks is. Maar hierdie nuwe lewensjaar vol wees van die diepe liefde, warm, sterk, eerlik en lewenslustig. Baie liefde jou vroukie Vanessa. Oh, that is beautiful, man. I love it. En dan een geseende, gelukkige verjaarsdag, Jolanda Senekal en aan oom Kokkie van Hanna. Sê ja, joh, 3 birthdays in een van die kiddies in jou klas. Sê ek het 3 in 1 b-day party aan vir 3 van my kiddies in die klas vandag. Autistische kinders, well, happy birthday, Beverly. Sê is my vir hulle van een gerkie van luisterie, maar vir elke liewe ene, is absoluut awesome. Wil die volgende graag vir Graeme van 4 en sê, mama, sê dit nie genoeg nie, want ons is ongelooflik trots op die mooie jong seun wat jy is. Jou hart is so groot en jou liefde vir ander wys jy dageliks. Dankie vir dat jy my hart heel kom maak het, lief jou, tot die maan en terug, en o ja, jou honde kort water, liefde mama. Oh, ek love die. Kruim natuurlijk, sy stem ook baie keer gehoor hier op Luister FM, en die prachtige boodskap is wat hy deerstuur, so van ons af ook, happy dag, my Pella, ek hoop jy het een absoluut en amazing dag, en stay the kid that you are, en ga geef vir die honde water. Baie, baie geluk aan my boukies, Johan Smit, met jou 45e verjaarsdag. Ons hoop jy die wonderlijke dagie, en dat al jou wildste drome waar word, ons bid dat liewe Jesus jou nog baie jare vir ons sal spaar. Ons het jou baie lief van jou 3 girls, Monique, Anay, Minnelei en Boetie Boude, Reegaard en die boefies, Lily en Abby. Amen, julle maak my hart vir my so bly vermoorde met al die prachtige liefde. I are exploding with the loves. Sê my nie na John Bounce, toe een van die oud-treffers, as jy my nie nou lief het nie, sê hy. Wat ons nader in ons nies, nog een klein tykie vir julle om boodskapies deur te stuur. Julle gaan het my

Van 4x4 avontuur in die natuur. Dan is die Kugaba Beyond's Wild Runners. Sommige die 4 Explore Adventures net voor jou. Sluit bij ons aan voor een 3-dag begeleide selfry 4x4 tour door die Ribe en Asimrobe in Kouga in Babiaans gebied van die 8e tot die 10de Augustus 2026. Nou, jou pakket sluit in 2 nachten se verblijf met aandete en ontbijt as ook alle parke bewarings en toegang gelde. 4x4 met lawe sterke en goeie grond vryhoogte is noodzakelijk. Nou, onthou, dit is een rechte avontuur. Een bykie bos skoonmaak en een pad oopmaak kan deel van die ervaring wees. Plek is beperk, so bespreek nou. Vir bespreking of navraag, kontak vir Johanne by 071-910-2651 of volg 4 Explore Adventures op Facebook. 4 Explore Adventures beleef die wilde kant van Kouga en die Bambi Jans. Maar meer inligting kan julle daar kruis wat julle vir my glo gaan gesels liewerste direct met die mense om seker te maak julle het al die dinge wat julle moet hê. Net van my kant af, dames, hier is lekker om saam met julle te kuier op hierdie dag. Sier bykie vir my dier, julle verjaarsdag, boodskap is 7:50 sal ons dit lees. Net voor ons groetheid dan nader aan die 9:00 se kant voor ons oorgee. Vir meneer JK op JKB. Altijd lekker om een luisterweem in julle karre, huise, kombuise, kantore en allerhande lekker dinge te sit. En ons sê vir julle baie dankie vir al die prachtige boodskapies wat julle ook deerstuur. Motivation en verkeer nies, julle maak rarig my hart vir my. So bly. Lisa natuurlijk een bykie onder die weer, so ek is op my lounsum vannacht om saam met julle deur te trek op hierdie prachtige dagie. Nou, dames en heren, het is lekker koud buiten, so ek hoop daarom julle bly warm, want anders gaan julle om vol meer as wat jy dink jy gaan. Dit kan ek vir jou beloof. Maar kom ons trek deur na man toe wat ons dank net een klein bykie kan warm maak met hierdie ene. Nou, ek laat by die song, want hulle sê, doen jou best, want God, doen die rest. Die vat ons raag uit en die lekker nou wel ekies op die lekker luisterstasie. So bly een geskakel, man, as die lekker in hem. Yeah. Sê, hi Jack, nie? Hierdie gee ek maar net.

0: Shows 31 August.
1: Massive opening. Specials available in store.
0: Prominent Paints Beyond Color.
2: En als Prominent Paints Beyond Colors is het laatste amper tijd voor ons verjaardag. Ik ben lekker lijsterstasie. Eigenlijk was ik nog een treffer dierdrek. Om zeker te maken, jullie staan met de chance. Met allerlei dingen. Nog boodschappen voor dierkomen voor verjaardag. Tijdrok, man. Zijn we niet aan Marissa? Laat het goed gaan.

Laat het goed gaan, as hulle so sê, Marissa, hier by Lekker Luister Stasie. Laat het goed gaan, ek kan nie die woord nooit te slaan nie. So ja, dat is 10 minuten net voor die tijd van 8, hier by Lekker Luister Stasie. Dankie vir al die boodskapies en al die mense wat vir ons so deur stuur. Ek laat wat man van oor die water, maak jy ook wie waar of wat nie. Vir my so lekker. Maar kom ons gaan bykie verder, het is tijd vir verjaarsdag boodskapies en ons het een hier, al die paar daar uit die bloems van die fontein, Bloemfontein. Ze hebben een groot gins vooral my vrou Leonie Gilmer verjaar vandag. Want net van haar sê, sy moet lekker verjaar. Ek is baie lief vir haar van haar man Gareth hier in Bloemfontein. Hy sê lekker kouer hier, eindelijk vanuit naag. Lekker Gareth, welkom man, hier by die lekker luisterstasie. Ja, Bloemfontein is een ding. Kijk, ek kan baie dinge vir jou doen, maar kouwe kan een rarig vir jou doen. Stuur asseblief vir my ma Melinda, a baie groot happy birthday, man Meinard, ek is baie lief vir ma en ma en my pa, moet julle trip na Stormsrivier Village geniet, ek sien julle saterdag, oh dis lekker man, ooh, I loved it, so ja, Meinard sê daar so vir ma Melinda, happy, happy birthday, ja, ek sien allemaal sê, Lisa moet gezond drank, ek stem saam man, ay Lisa Mare, sê moet van een gezond drank en ons mis van maar hier met haar hyena lachie op die lekker luisterstasie. As my goos. So ja, dit is hier op die lekker luisterstasie. 8 minuten net voor die tijd van 8 uur nies. Dan is dit die laatste uur wat ons vir julle gaan accompany hou hier. En ja, soos ek sê, Kersfees in juli kan ek die mis nie. Gaan my hierdie na Blackbird toe. Ek denk ons elke keer kort so bykie van hierdie vibe vermoorde.

Dus jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Jose, Sophie, Dames en heren, de Nederlandse tijd vandaag in de belangrijke lijst der stasia's. Hij zei, hij zou voor jou iets ons om te beklemmen. En hij zou voor jou, Zo, bij dank je wel, die boodschappers voor die dier gestuurd. De verjaarsdagtijd is ongelukkig klaar. Ik zie als twee wat klein beetje laat is. Stuur het alsjeblieft, mijn dier, op JK's verjaarsdagtijd. Ons heeft net een zekere aantal tijd. Ons vader maak het hier bij lekker luisterstasie en vier al die mensen se verjaarsdae in groei toe en ons wat die middag is die skoonma wat huis toe is en al die lekker dinge. Ons is 100% saam met julle en ek love it, man. So ja, by die noot, soos ek sê, is amper 14 minute net aan die tyd van 8 om 3 nog so 20-25 minutes wat ek saam met julle kuier op hierdie prachtige dinsdag. Nou, ek is hier so mal oor dinsdag, nie dinsdag was net vir my maandag se lelike niggie en dan werk ek hier na woensdag toe klein saterdag en dan afdraand dan die naweek toe en dan raak het al hoe lekkerder. Maar ek hoop daarom jy het vir jouself challenges uitgesit vandag en onthou net, as jy vir jouself resolusies stel in die lewe, resolusies bedoel, you have to find a resolute, jy moet hom klaarmaak gee. Het is nie die ding wat jy op die lijst sit nie, so ek wonder of jy nou al hoeveel keer een jaar resolusies op jou lijste gesit het, wat jy nie klaarkom nie, man, ja, so maak net seker, jy trek deur met die resolusies, wat jylle kan klaarmaak. Ek sê net die ding wat jylle op een lijst sit nie, nee? Ek sê dit nie, want ek weet beter, ek sê dit, want ek sit nou al die resolusies vir die hoeveelste keer op die hoeveelste lijst van die hoeveelste jaar.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

zal je weer zoen. Mama, is die pap al reg? Ek's bezig om gaar te word voor die vleis.

Uit onze gaan slapen, dan is het zoerige snel, sick cocky. De bilanke luisterstatie, Grootbeek Breakfast. Ik is Gerard de Jager. Het is amper tijd voor mij om te groeten bij die prachtige statie. En het was lekker om samen hier te keien. Zo vroeg in de morgen. Nou, dat is op die dinsdag. Staan nog maar zeker woensdagse tijd. Zo bijt vast die week. Het nou snaaks begin. Maar ons is bezig om lekker die te vatten. Om zeker te maken. Jullie stoppen de chance, man. Dus gaan we hier naar Daniel Wesley toe. Het vond ons nader aan die groetheid. Hij zei, days like these, trots. En die Bloemfonteiners.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: Lekker wande toe met kanne man dan nie. Verseker hy in en Juba skop uit jou skoene. Tyd vir my om te groet is kwart voor 12. En het hou vandag is dat dan Chantel Bosch wat in is tussen 12 en 3. En as ek reg is, is Niels in tussen 3 en 6 dan vanmiddag. So lekker om saam jou te kyk. Ek gaan nog vir die 12 uur nuus doen. Is als mooi uitwerk. En dan sal Chantel jou bykie verder vat vandag dan tussen 12 en 3 op die middag samen sein. My kant af JK, dankie Clinicare. Julle maak die JK program moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12 van die steen ons vrinne daar by Clinicare. Speel uit met Rian Benadi, Eden, Arnie Jordaan en dan soos ouder gewoonte het ons daar die Connie Warries. My kant af JK tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

dink dat ek van jou vergeet. Waar padtekens gehoorsam word, maar ons steeds ons kansen vat. Dan neem ek my weer terug na die kruising van liefde en geluk.

waar een noord. Langs die groot pad lê ons spore uitgetrap, maar ons boog voort. Van stof, zweet en bloed het ons geleer om alles te verdra. Teen die brug by die rivier het ons gebou.

0: Monster FM weer.
1: Ons kyk weer na jou weer vir môre, Woensdag die 29ste Julie, alhoewel Noord 4,67% reën, Bisho 9,11 met 80% reën, Kraddock 6,7 10% reën, Oos-London 14,16 met 60% reën, Fort Beaufort 7,9 60% reën, Graaff-Reinet 7,9 met 10% reën, Grahamstad 10,13 60% reën, Mthatha staan op 7,7 met 80% reën, Port Alfred 14,16 60% reën, Port Elizabeth 13,16 60% reën, Port St. John's 12,13 met 100% reën, Queenstown 5,6 met 60% reën, Uitenach en Dispatch 12,16 met 30% reën en Jeffreys Bay 11,18 met 55% reën.

0: one and only Engelbert Humperdinck. The Spanish night is over. Net voor het Pussycat met de Hey Joe en Annie Bates met Soen My Glimlach. Ik ga hier samen met mij Chantal wat ze een beetje instaan voor Etienne. Vandaag is lekker om samen met jou te keien. Een boodskap wat hier sê, hi daar, kan jylle asseblief Claudia Paweer sy liedjie speel, toe kry ek jou, en ek kom daar van Pieter af. Pieter, as hy beskikbaar is, sal ek definitief vir jou so maak. Chantal, lekker om jou op die radio te hoor, dankie dat jy vir Etienne instaan, is een groot plezier. Kan jy asseblief een lied aanvra, Chasing Shadows van Heinz Winkler. Baie dankie, God sy rykse seën op jou. Lyk vir my soos Jessica, maar daar een boodskap stuur. Jessica, ek gaan loer vir jou daar. Boodskap van Vrede van Dijk, van Pieter van die Kerk, wees net rustig, sê Pieter daar so, ai, ai, ai. Carina, dankie vir die boodskap, lekker om saam met jou te keier hier vandag. Een mooi boodskap wat hier weerkom, wat sê, could you please make a very special anniversary announcement for yesterday for my amazing husband, Johannes Jafta de Wet. Happy second anniversary, a wedding anniversary for yesterday, my love. And Jafta, thank you for giving me the most beautiful 2 years of my life. Thank you for being such an incredible husband and for always being there for me, our children, and our grandchild. Every day I thank God blessings or blessed me with a man as loving and caring and special as you. You are my safe place, my best friend, and the love of my life. I truly cannot imagine my life without you. Thank you, Lord, for bringing Jafta into my path. He's the greatest blessing, and I love him with all of my heart forever. Thank you for the surprise last night, for taking us to dinner last night, and thank you, my love. Could you please dedicate and play the song to see you, my gorgeous husband, Johannes de Wet Jafta? And can you please play for hubby? Because we can. And that's with all of my love, your wife, Yolanda de Wet. A mondful, a prachtige boodskap van haar deurgekom het. En baie my geluk ook met die 2 jaar huweliksherdenking, mag toch nog vele, vele meer wees. Nou ja, dis weer Kersfees in Julie, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag, selekteerde pakkette. Natuurlijk maak jou besigheid vandag nog radioaktief. So stuur e-pos na bemarking at Luister.fm vir meer besonderhede. Net hierna, bykie Burger Leroux, Do You Speak English?
1: Luister FM.

eendag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lach of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

0: than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

was. Rechtvaardige hand, wat die richting kon wijs. My pa's hand, wordt de boom se kwas. Die jaringe, wat die tijd verpas. Een vingerstok, die het oud geworden.

0: Asem, saam met my Erika Meiberg op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp ons op 082 333 367. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

a bloom. Baby, I'm all bored in a second, but I can hardly work a cliff. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar.

0: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskoene Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.